0: dat moet ik.
1: Die mijn kioskje zie. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Nanok FM.
3: Off of the gram. Bitches love the gram.
4: Oh, wait, shit.

0: Appen, dus aan Appen.
1: Nu moet je de semikili massaal.
2: Het is ik mijn naam, ik ook zo dat je mij niet in mijn merk. Nu ja, kastonis, je luwelaar, taxin, nationi. Ook goed pingasonic, onnoemelo, machtonic, kies en het in de rapport. En nog een koeja ziek, ze komt ze moet meter is ze met onganut, zoek als ze kakkesak.
1: Wel, hoe zeg ik van ook?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyet med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.